0: stond om een collega die in pannen stond te helpen, aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren in en tegen Frankrijk, nadat ze eerst 0-1 voorstonden. Peter van den Bemt met het verslag.
1: België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bakio ronde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk twee versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Douay met een verrassende trap, Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de 3e plaats duwt.
0: Het is licht bewolkt met straks kans op mist bij minima rond 8 graden. Morgen eerst grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 3 uur, goeienacht, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Frankrijk heeft de interne controledienst van de politie al 10 onderzoeken geopend sinds de start van het scholierenprotest. Dat protest verloopt vaak gewelddadig. Sinds 28 september werden al meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. Volgens de politie zijn de meeste verwondingen te wijten aan ongelukken. In Lens verloor gisteren een 15-jarige zijn hand door een politiegranaat. Straks wordt opnieuw grootschalig protest verwacht in Frankrijk. En ook in Luik liep scholierenprotest gisteren uit de hand. Er werden bijvoorbeeld deelsteps in brand gestoken. De scholen in Luik gaan straks wel gewoon open. De leerlingen protesteren onder meer tegen het lerarentekort. De NAVO zal volgende week een nieuwe strategie voorstellen om een mogelijke Russische aanval op de oostkant van de NAVO snel af te slaan. De NAVO-topcommandant noemt het een overwinningsplan. Ruslandkenner Jan Baljouw legt uit.
1: Een verdedigingsplan waarbij duidelijk wordt gemaakt van hoe de NAVO op allerlei soorten incidenten zal reageren. Ja. Zodanig dat er niet moet vergaderd worden op het moment dat het gebeurt.
2: Ja.
1: Er is lang gedacht van, ja, zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, blijven wij een beetje buiten schot. Het is ook maar heel recent dat Poetin gekozen heeft voor die escalatie. Ja. Dat is eigenlijk de afgelopen zomer gebeurd. En we zien nu bijna week na week het aantal incidenten toenemen.
0: De Houthi-rebellen uit Jemen hebben aanvallen uitgevoerd op de internationale luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyad en op een olieraffinaderij in het land. Dat zegt een woordvoerder van die Houthi-rebellen. Journalisten van het Franse persbureau AFP hadden ook explosies gemeld boven Riyad. De Houthi-rebellen en Saudi-Arabië vallen elkaar regelmatig aan en Turkije en Pakistan gaan nu militairen en militair materieel naar Saudi-Arabië sturen om te helpen in de strijd tegen de Houthi. Die worden op hun beurt gesteund door Iran. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren tegen Frankrijk. De Belgen stonden aan de rust, nogthans 0-1 voor, dankzij een knap doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen 4 keer. De teleurstelling bij de Rode Duivels was groot, ook bij middenvelder Romeo Lavia.
3: Dans un premier temps, une immense déception. C'est sûr que c'est comme un coup de massue de prendre 2 buts coup sur coup. Je sais même pas quoi vous dire, pour être honnête.
0: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. Daardoor springt Italië voorlopig over de Belgen naar de tweede plaats met 7 punten. België is derde met 6 punten en Frankrijk blijft aan de leiding met 10 punten. Het is licht bewolkt met kans op mist bij minima rond 8 graden. Straks eerst grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 graden elders. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: Het is 4 uur. Goeienacht. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Frankrijk heeft de interne controledienst van de politie al 10 onderzoeken geopend sinds de start van het scholierenprotest. Dat protest verloopt vaak gewelddadig. Sinds 28 september werden al meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. Volgens de politie zijn de meeste verwondingen te wijten aan ongelukken. In Lens verloor gisteren een 15-jarige zijn hand door een politiegranaat. Straks wordt opnieuw grootschalig protest verwacht in Frankrijk. En ook in Luik liep het scholierenprotest gisteren uit de hand. Er werden bijvoorbeeld deelsteps in brand gestoken. De scholen in Luik gaan straks wel gewoon open. De leerlingen protesteren onder meer tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vorige maand meer dan 5800 treinen ontruimd door Russische dreigingen. Dat zegt de Nationale Spoormaatschappij. Die zegt erbij dat de meeste evacuaties gebeuren in regio's dicht bij het front in het zuiden en oosten van het land. Door de oorlog ligt het vliegverkeer boven Oekraïne stil en is de trein het belangrijkste vervoersmiddel. Midden september werd nog een trein die van Kiev naar Warschau reed geraakt door een Russische drone vlakbij de grens met Polen. Kort ervoor was er een trein met Europese toppolitici en diplomaten gepasseerd. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft een noodtoestand uitgeroepen voor een mazelenuitbraak. Door de noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn net geen 4000 gevallen bekend. Dat is het hoogste aantal in 30 jaar. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in het hele land daalt. Mazelen is een zeer besmettelijke virale kinderziekte die begint met koorts en rode vlekken. Ze kan ernstige problemen zoals longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Er is geen medicijn. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren van Frankrijk. De Belgen stonden aan de rust nogthans 0-1 voor, dankzij een knap doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen 4 keer. Dat had niet mogen gebeuren, zegt verdediger Nathan Nkoy.
1: Ja, teleurgesteld. Ik denk dat we 2 aan het zakken waren. Omdat we niet veel druk waren aan het zetten op het einde. Maar ja, dat is teleurstellend, want 4-1, we konden beter doen. Dus we hebben nog 2 wedstrijden, we gaan die moeten winnen.
0: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. Daardoor springt Italië voorlopig over België naar de 2e plaats met 7 punten. België is 3e met 6 punten. Frankrijk blijft aan de leiding en heeft 10 punten. Het is licht bewolkt met kans op wat mist bij minima rond 8 graden. Straks eerst grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 graden elders. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Vijf uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. In de Verenigde Staten zal het mogelijk zijn om belastingvrije rode diesel te kopen. Daar heeft de Amerikaanse president Trump een decreet voor uitgevaardigd. Rode diesel is normaal bedoeld voor landbouwvoertuigen. Niet toevallig komt Trump nu met die maatregel, want de brandstofprijzen in de VS zijn sterk gestegen na de Amerikaanse oorlog in Iran en er komen tussentijdse verkiezingen aan in de VS. Nog in de VS, in de staat New York, is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door de noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn net geen 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in het hele land daalt. Mazelen is een erg besmettelijke virale kinderziekte die begint met koorts en rode vlekken. Ze kan ernstige problemen zoals longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. En er is geen medicijn, maar dus wel een vaccin. In Frankrijk heeft de interne controledienst van de politie al 10 onderzoeken geopend sinds de start van het scholierenprotest. Dat protest verloopt vaak erg gewelddadig. De voorbije week werden meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. Volgens de politie zijn de meeste verwondingen te wijten aan ongelukken. In Lens verloor gisteren een 15-jarige nog zijn hand door een politiegranaat. Straks wordt er ook opnieuw grootschalig protest verwacht in Frankrijk. En ook in Luik bij ons liep scholierenprotest gisteren uit de hand. Daar werden bijvoorbeeld deelsteps in brand gestoken. De scholen in Luik gaan straks wel weer open. De leerlingen protesteren onder meer tegen het lerarentekort. In Oostende zijn er op een kerkhof zo'n 150 graven beschadigd. Afgelopen weekend werden er bronzen kruisbeelden weggehaald. Er zal nu meer toezicht komen, zegt Simon Viers van de politie in Oostende.
1: Afgelopen weekend kregen wij de melding van een man die daar het graf van een van zijn familieleden ging bezoeken. En hij merkte dat op het graf een kruisbeeld was ontvreemd. Daarop is een ploeg ter plaatse gekomen die de nodige vaststellingen heeft gedaan. En we zagen dan ook dat er bij meerdere graven schade was of dat er zaken waren ontvreemd. Het is helaas een fenomeen dat we wel zien terugkeren, dat we wel kennen, zeker met de donkere maanden. Dus we hebben dan ook toezicht verhoogd, we gaan dus meer patrouilleren.
0: Op de E313 in Geel, in de Kempen, is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega te helpen die in pannen stond, werd er zelf aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer is ter plekke overleden. En de Rode Duivels hebben de wedstrijd in de Nations League voetbal tegen Frankrijk verloren. Het werd 4-1. Nochtans stonden de Belgen aan de rust nog 0-1 voor, dankzij een doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen 4 keer. Verdediger Nathan Goy had meer verwacht.
2: Ja, teleurgesteld. Ik denk dat we 2-1 aan het zakken waren. En dat we niet veel druk waren aan het zetten op het einde. Maar ja, dat is teleurstellend, want 4-1, we konden het beter doen. Dus we hebben nog 2 wedstrijden, we gaan die moeten winnen.
0: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. In de stand staat Frankrijk dus aan de leiding met 10 punten. Italië staat tweede met 7 punten. En België derde met 6 punten. Vandaag start grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Morgen meer en meer wolken en er komt een regenzone aan. Meer in onze app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Steeds meer jongeren vapen. Uit de leerlingenbevraging van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikte in het schooljaar 2024-2025. 7 jaar eerder was dat nog 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode ook bijna vervijfvoudigd. Bovendien combineren de meeste jongeren die nicotine gebruiken met vapen en roken. Dat zegt Pieter de Bonny van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
4: Vandaag stellen we vast dat 6 op 10 jongeren die nicotine gebruikt hebben in het afgelopen jaar, dat deden door de klassieke sigaret tabak te combineren met een e-sigaret. Dus dat is een grootste groep nicotinegebruikers. En we zien ook dat er nog amper jongeren zijn die enkel roken. Wat dus wil zeggen, als een jongere vandaag rookt, dan kan je zeer zeker zijn dat hij waarschijnlijk ook vaped of al gevaped heeft.
3: Op de E313 autoweg in Geel in de Antwerpse Kempen is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega te helpen die in pannen stond, werd er zelf aangereden door een andere voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer is ter plaatse overleden. In de Verenigde Staten mag iedereen voortaan rode diesel tanken. Dat heeft de Amerikaanse president Trump beslist met een decreet.
5: So tonight I'm going to sign a historic executive order to allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
3: Rode diesel is normaal enkel bedoeld voor landbouwvoertuigen en is goedkoper dan gewone diesel, omdat het is vrijgesteld van belastingen en accijnzen. Nu mag iedereen in de VS het dus tijdelijk kopen. Niet toevallig komt Trump nu met die maatregel, want de brandstofprijzen in de VS zijn sterk gestegen door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En er komen binnenkort ook tussentijdse verkiezingen aan in de VS. Nog in de Verenigde Staten, in de staat New York, is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en het vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn net geen 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in het hele land aan het dalen is. Mazelen is een erg besmettelijke virale kinderziekte die begint met koorts en rode vlekken. Ze kan ernstige problemen veroorzaken, zoals longontsteking of hersenontsteking. Er is geen medicijn. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren tegen Frankrijk. De Belgen stonden aan de rust nochtans 0-1 voor, dankzij een knap doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen nog 4 keer. Bondscoach Mark van Bommel ziet ook vooral positieve punten in de eerste 4 matchen.
6: Het is niet zo dat we weggespeeld zijn, hè? Maar als je de uitslag ziet, dan kan je moeilijk ontkennen dat je hier een dikke nederlaag leidt. Maar alles bij elkaar, maar als je alle 4 de wedstrijd op een hoop gooit, ja, dan is er meer positief dan negatief. En volgens mij is daar best wel een groot verschil in, positief en negatief.
3: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. In de stand staat Frankrijk aan de leiding met 10 punten. Italië staat tweede met 7 punten en België derde met 6 punten. Het weer, de dag start met lokaal hardnekkig ochtendgrijs. Daarna redelijk veel zon en tot 21 graden. Morgen overdag dezelfde temperaturen, maar steeds meer wolken. En tegen het einde van de dag is er regen. De dagen daarna herfstweer met regen, buien, wind en een pak frisser ook. Rond 15 graden nog. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

2 Relax.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. In de VS mag iedereen voortaan goedkopere rode diesel tanken. Steeds meer jongeren vapen en in de Nations League voetbal verliezen de Rode Duivels van Frankrijk. Goedemorgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet uitgevaardigd dat het voor iedereen in de Verenigde Staten mogelijk maakt om roodgekleurde diesel te kopen.
4: So tonight I'm going to sign a historic executive order to allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
3: Rode diesel is eigenlijk gewone diesel met een rode kleurstof om aan te geven dat er geen belasting op betaald moet worden. Alleen voertuigen die niet op de openbare weg komen mogen normaal gezien op rode diesel rijden, auto's of vrachtwagens niet. Maar dat verandert Trump nu dus op een moment dat zijn Republikeinse partij slecht scoort in de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen van begin november. Maar of het in de praktijk veel zal veranderen voor de Amerikanen is maar de vraag, zegt Amerika-kenner Els Iles.
5: Om te beginnen zal het vooral voor truckers een verschil maken, want de meeste Amerikaanse wagens die rijden op benzine en niet op diesel. Trumps redenering is wel als transport goedkoper wordt, dan dalen ook de prijzen in de winkel en dat komt iedereen ten goede. Maar ook heel wat staten in de VS hebben eigen regels over wie wel en niet rode diesel mag tanken en ook eigen taksen op brandstof die Trump niet kan overroelen. En er is mogelijk nog een addertje onder het gras. Het besluit van Trump zou het hebben over een uitstel van het betalen van taksen, niet over het afschaffen. Dat klinkt dus alsof wie nu rode diesel gaat gebruiken, later misschien toch nog de afrekening krijgt die hoort bij witte diesel.
3: Nog in de Verenigde Staten, in de staat New York, is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn net geen 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in het hele land daalt. Mazelen is een erg besmettelijke virale kinderziekte die begint met koorts en rode vlekken. Ze kan ernstige problemen zoals longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Er is geen medicijn, maar dus wel een vaccin. In eigen land vapen steeds meer jongeren. Uit de leerlingenbevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikte in het schooljaar 24-25. 7 jaar eerder was dat nog 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode ook bijna vervijfvoudigd. Volgens Pieter de Bagny van het Vlaams Instituut Gezond Leven vapen jongeren om uiteenlopende redenen.
6: Nieuwsgierigheid speelt sterk mee. We zien ook dat de smaakjes, jongeren dat lekker vinden als ze door smaakjes gebruiken. We weten ook dat er een sterke invloed is van vrienden en leeftijdsgenoten. Jongeren die zelf meer vrienden hebben, die vapen of roken, die zijn ook geneigd om zelf vaker dat gedrag te stellen.
3: In Frankrijk hebben scholieren en studenten opgeroepen tot een nationale actiedag vandaag. De voorbije week verliep het onderwijsprotest in Frankrijk erg gewelddadig. Er werden al meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. In Lens verloor gisteren een 15-jarige zijn hand door een politiegranaat. De Franse scholieren en studenten eisen meer mensen en middelen voor het onderwijs. En ook bij ons in Luik gaan de scholen vandaag weer open. Gisteren liep het protest van scholieren tegen tekort aan leraren en de besparingen in het onderwijs er uit de hand. Er werden onder meer deelsteps in brand gestoken. Ook vandaag zijn er daar weer oproepen op sociale media om actie te gaan voeren. Rusland heeft in Oekraïne opnieuw een brug over de rivier Dnipro aangevallen. Dat gebeurde in de regio Zaporizhia in het zuidoosten. De gouverneur zegt dat het verkeer over de brug onderbroken is en dat er 2 gewonden zijn. De Russen zijn al verschillende dagen op rij bruggen aan het aanvallen om het dagelijkse leven en de economie in Oekraïne te treffen. Oekraïne van zijn kant heeft afgelopen nacht 650 drones gestuurd naar de Russische hoofdstad Moskou. Volgens de lokale autoriteiten viel daarbij 1 dode en raakte 6 mensen gewond. Rusland zegt dat het de meeste drones wel uit de lucht kon halen. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren in en tegen Frankrijk. Het verslag krijgt u van Peter van den Bent.
7: De Rode Duivels leken lange tijd op weg naar stuntwerk in Parijs, maar werden in het slotkwartier dan toch nog overspoeld door de ontketende Fransen in de regie van de onstuitbare Michael Olise. België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bakio ronde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk twee versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Douai met een verrassende trap. Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de 3e plaats duwt.
3: Verdediger Nathan Gooy had meer verwacht.
8: Ja, teleurgesteld. Ik denk dat we te veel aan het zakken waren. En dat we niet veel druk waren aan het zetten op het einde. Maar ja, dat is teleurstellend, want 4-1, we konden beter doen. Dus we hebben nog 2 wedstrijden, we gaan die moeten winnen.
3: Nog in de groep van de Belgen won Italië gisteravond met 3-1 van Turkije. De dag start met lokaal hardnekkig ochtendgrijs. Daarna krijgen we redelijk veel zon en tot 21 graden. Morgen overdag dezelfde temperaturen, maar steeds meer wolken. En tegen het einde van de dag gaat het dan regenen. De dagen daarna herfstweer met regen, buien, wind en een pak frisser. Ook rond 15 graden nog. In de VS mag iedereen tijdelijk rode diesel tanken. Dat heeft president Trump beslist en dat had vooraan in het ochtendnieuws. Die goedkopere diesel is normaal alleen voor landbouwvoertuigen, omdat er geen belastingen op worden geheven. Trump grijpt nu in omdat de brandstofprijzen aan het stijgen zijn. Maar de vraag is of de gewone Amerikaan er iets van zal merken. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In de Verenigde Staten mag iedereen voortaan goedkopere rode diesel tanken. In Luik gaan de scholen vandaag in principe opnieuw open na het protest van gisteren. En in de Nations League voetbal verliezen de Rode Duivels van Frankrijk. Heel goedemorgen. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet uitgevaardigd dat het voor iedereen in de VS mogelijk maakt om roodgekleurde diesel te tanken.
4: So tonight I'm going to sign a historic executive order to allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
3: Rode diesel is gewone diesel met rode kleurstof om aan te geven dat er geen belasting op betaald moet worden. Alleen voertuigen die niet op de openbare weg komen, mogen normaal gezien op rode diesel rijden. Auto's of vrachtwagens niet. Maar dat verandert Trump nu dus op een moment dat zijn Republikeinse partij slecht scoort in de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen van begin november. Of het in de praktijk veel zal veranderen voor de Amerikanen is maar een vraag, zegt Amerika-kenner Els Iles.
5: Om te beginnen zal het vooral voor truckers een verschil maken, want de meeste Amerikaanse wagens die rijden op benzine en niet op diesel. Trumps redenering is wel als transport goedkoper wordt, dan dalen ook de prijzen in de winkel en dat komt iedereen ten goede. Maar ook heel wat staten in de VS hebben eigen regels over wie wel en niet rode diesel mag tanken en ook eigen taksen op brandstof die Trump niet kan overroelen. En er is mogelijk nog een addertje onder het gras. Het besluit van Trump zou het hebben over een uitstel van het betalen van taksen, niet over het afschaffen. Dat klinkt dus alsof wie nu rode diesel gaat gebruiken, later misschien toch nog de afrekening krijgt die hoort bij witte diesel.
3: In ons land mogen enkel landbouwvoertuigen met rode diesel rijden. De douane controleert of andere weggebruikers de brandstof niet gebruiken. Dit jaar werd zo'n 5% van de gecontroleerde bestuurders betrapt. En de douane weet bij welke bestuurders het risico hoger is, zegt administrateur-generaal Christian van der Waren.
6: Dat zijn vaak witte camionettes die heel anoniem rondrijden. Of mensen of bedrijven die komen vanuit de grensstreken om hier dan rode diesel te tanken. Ook vaak mensen of bedrijven die vanuit Oost-Europa komen. Als de prijs enorm hoog is, ja, dan is het natuurlijk interessanter om naar de rode diesel te grijpen. Maar het is niet zo dat wij nu de controles hebben opgevoerd.
3: Bestuurders die betrapt worden betalen een boete van tenminste €500. Steeds meer jongeren vapen. Uit de leerlingenbevraging van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikte in het schooljaar 24-25. 7 jaar eerder was dat nog 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode ook vervijfvoudigd. De producten zijn nog te makkelijk verkrijgbaar, zegt Pieter de Bonny van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
7: We zien dat bij controles de leeftijdsgrens voor wettelijke verkoop niet altijd wordt nageleefd. We zien ook dat 1 op 5 gecontroleerde handelszaken het uitstelverbod voor tabaks-nicotineproducten niet gevolgd heeft. En dat 1 op 3 gecontroleerde handelszaken nog illegale e-sigaretten verkocht, waaronder de wegwerp e-sigaret. Dus die producten zijn veel te beschikbaar voor hen, zowel fysiek als ook online.
3: In Luik gaan de scholen vandaag in principe opnieuw open. Dat heeft de burgemeester aangekondigd. De vraag is of dat echt ook zal kunnen, want online werd er opnieuw opgeroepen tot protest. Gisteren liepen acties van de scholieren tegen tekorten aan leerkrachten en de besparingen in het onderwijs uit de hand. Stijn de Vart, jij staat aan een school in Luik. Wat gebeurt daar op dit ogenblik?
8: Ja, ik sta inderdaad aan het Atelier Liège 1. En zoals je misschien wel hoort op de achtergrond, zijn hier een 150-tal leerlingen luid aan het protesteren. De school is open, maar de leerlingen blokkeren de ingang van de parkeergarage en de ingang van de school. Alles verloopt hier momenteel relatief rustig. De politie staat hier klaar, moesten de protesten uit de hand lopen. De leerlingen hebben allerlei protestborden vast en spandoeken. En ze vertellen mij dat ze beter onderwijs willen, meer leerkrachten en minder volle klassen. Maar ze willen vooral dat de politiek naar hen luistert, want er wordt enkel bespaard op onderwijs zonder de mening te vragen van de leerlingen, zeggen ze. De school zelf is alleszins niet te spreken over deze actie. De directeur stuurt de leerkrachten verplicht naar binnen, maar dat is natuurlijk moeilijk door de blokkade van de leerlingen. Het is de eerste keer dat het protest hier op deze school zo groot is. Op andere scholen braken er gisteren rellen uit en 30 mensen werden toen opgepakt.
3: Stijn de Vart vanuit Luik, dankjewel. En ook in Frankrijk hebben scholieren en studenten opgeroepen tot een nationale actiedag vandaag. De afgelopen week verliep het protest in Frankrijk vaak gewelddadig. Er werden meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. In Lens verloor gisteren een 15-jarige zijn hand door een politiegranaat. De Franse scholieren en studenten eisen meer mensen en middelen voor het onderwijs. Oekraïne heeft afgelopen nacht op grote schaal droneaanvallen uitgevoerd op de regio rond de Russische hoofdstad Moskou. Er zouden 650 drones richting Moskou zijn gestuurd. De burgemeester zegt dat de meeste van die dingen onderschept zijn, maar toch is er sprake van 1 dode en 6 gewonden. Rusland heeft dan weer opnieuw een brug aangevallen in Oekraïne. Dat gebeurde in de regio Zaporizhia in het zuidoosten. De Russen zijn al verschillende dagen op rij bruggen aan het viseren om het dagelijkse leven en de economie in Oekraïne te treffen. Op het Arabische Schiereiland blijft de toestand erg gespannen. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze aanvallen uitgevoerd hebben in buurland Saoedi-Arabië. De internationale luchthaven in de hoofdstad Riyadh zou geraakt zijn en ook een olieraffinaderij. De Houthi-rebellen krijgen steun van Iran en hun conflict met Saoedi-Arabië is sinds de zomer opgelaaid. De Houthi-rebellen kregen intussen controle over de belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De Saoedi's en hun bondgenoten proberen Houthi's daar nu te verdrijven. Sport in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren in en tegen Frankrijk. Een verslag van Peter van den Bent.
9: België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bakio rondde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk 2 versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Doué met een verrassende trap. Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de 3e plaats duwt.
3: Bondscoach Mark van Bommel is hoopvol dat zijn spelers op termijn tegenstanders als Frankrijk kunnen verslaan.
10: Ik vind dat we heel goed op weg zijn, dat we dominant zijn. Het is een kwestie van tijd, denk ik, dat wij een topland gaan verslaan. En dat duurt misschien even, maar over 2 jaar spelen we een EK. En dan moeten we zorgen dat we deze wedstrijden winnen, want het ligt heel dicht bij elkaar. Het klinkt gek als er 4-1 op de borden staat, maar het ligt echt dicht bij elkaar.
3: België is 3e in zijn Nations League poelen, omdat Italië over de Belgen is gesprongen. Italië klopte Turkije met 3-1. Frankrijk leidt in de poelen. De dag start met lokaal hardnekkig ochtendgrijs, daarna redelijk veel zon en tot 21 graden. Morgen overdag dezelfde temperaturen, maar steeds meer wolken en tegen het einde van de dag gaat het regenen. De dagen daarna wordt het herfstig weer met regen, buien, wind en een pak frisser ook nog 15 graden. In de VS mag iedereen tijdelijk rode diesel tanken. Dat is een beslissing van de Amerikaanse president Trump. Het zat vooraan in het nieuws. Die goedkopere brandstof is normaal gezien niet voor personenauto's of vrachtwagens, omdat er geen belastingen op worden geheven. Maar Trump wil met de maatregel ingrijpen, omdat de brandstofprijzen in de VS zo hoog zijn. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. De scholen in Luik gaan vandaag weer open na het grote scholierenprotest van gisteren. Er is wel opnieuw opgeroepen op sociale media om op straat te komen. En leerlingen en studenten doen dat ook vanmorgen. Dat zegt VRT Nieuws-journalist Stijn de Vwart, die nu in Luik is.
1: Ik sta hier inderdaad aan een middelbare school in het centrum van Luik. En de leerlingen blokkeren die school hier. Niemand kan binnen, de leerkrachten kunnen dus ook niet binnen. En dus gaan de lessen ook vandaag niet door. Daarnet waren we aan een andere school waar ook veel protest was. De politie was daar, wagens van de politie. En de leerlingen blokkeerden daar ook de garage en de ingang van de school. Maar daar moesten de lessen verplicht wel doorgaan. Dus het is op de ene school een beetje anders dan op de andere.
0: Ook in Frankrijk zullen vandaag weer tienduizenden scholieren en studenten protesteren. Het is een nationale actiedag omdat ze vinden dat het onderwijs veel te weinig mensen en ook middelen krijgt. Ook leraren en vakbonden doen mee vandaag. Op een dertigtal plaatsen in Frankrijk zijn ook manifestaties gepland. De voorbije week zijn protesten in Frankrijk geregeld uitgedraaid op geweld. Steeds meer jongeren vapen en dat moet aangepakt worden. Dat zegt het Vlaams Instituut Gezond Leven. Uit een leerlingenbevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor alcohol en andere drugs blijkt dat bijna een kwart van de jongeren een e-sigaret gebruikt in het schooljaar 2024-2025. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is de voorbije jaren ook bijna vervijfvoudigd. Volgens Pieter de Bonny van het Vlaams Instituut Gezond Leven moet er daarom een overkoepelende aanpak komen.
2: Het is waarschijnlijk om aan te nemen dat ook bepaalde jongeren die eerder geneigd zijn om nicotineproducten te gebruiken, ook vaker bijvoorbeeld alcohol consumeren of cannabis gebruiken, dat er een sterke samenhang is tussen verschillende risicogedragingen. Dus een overkoepelende aanpak naar hulpverlening bij jongeren die al gebruiken is zeker aanbevolen. En preventie van middelengebruik bij jongeren die het nog niet doen vandaag, wat gelukkig nog steeds de grote meerderheid is.
0: Alle Amerikanen mogen voortaan rode diesel tanken. Dat heeft de Amerikaanse president Trump beslist, nu ook in de VS de brandstofprijzen heel hoog zijn. In ons land mogen ook enkel landbouwvoertuigen met rode diesel rijden. En de douane controleert, dit jaar betrapte ze, net als de voorbije jaren, zo'n 5% van de gecontroleerde bestuurders. Bij sommige bestuurders is het risico hoger dat ze met rode diesel rijden, zegt administrateur-generaal van de douane Christian van der Waaren.
3: Dat zijn vaak witte camionettes die heel anoniem rondrijden of mensen of bedrijven die komen vanuit de grensstreken om hier dan rode diesel te tanken. Ook vaak mensen of bedrijven die vanuit Oost-Europa komen. En als de prijs enorm hoog is, dan is het natuurlijk interessanter om naar de rode diesel te grijpen. Maar het is niet zo dat wij nu de controles hebben opgevoerd.
0: Bestuurders die betrapt worden betalen een boete van minstens €500. Na de mist van morgen wordt het vandaag overal zonnig en zacht tot zo'n 21 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna wat meer wolken en kans op regen. Het blijft wel nog altijd zacht tot zo'n 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. In Luik wordt er opnieuw geprotesteerd aan verschillende scholen. Leerlingen blokkeren de ingang van de school en proberen te verhinderen dat de lessen er kunnen doorgaan. In de ene school steunt de directie hen, in de andere school niet. In het Athénée de Waha protesteren leerkrachten samen met de leerlingen, want we hebben dezelfde problemen, zegt deze leerkracht Nederlands Laurence Moreau.
4: Onze leerlingen zijn nu met heel veel in de klas. Wij moeten ook dan 2 uur erbij werken voor dezelfde salaris. En wij kunnen niet meer verzekeren dat onze leerlingen goede lessen zullen hebben. Want we hebben geen tijd om dat allemaal te voorbereiden, om ze allemaal te begeleiden. Want er zijn ook veel leerlingen met verschillende problemen.
3: En ook in Frankrijk protesteren vandaag weer tienduizenden scholieren en studenten tegen het gebrek aan mensen en middelen in het onderwijs. Ook leraren en vakbonden doen mee in Frankrijk. De voorbije weken verliepen de protesten daar geregeld gewelddadig. En ook nu loopt de spanning alweer op, zegt collega Steven de Kranen vanuit Parijs.
5: De scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk natuurlijk aandacht te vragen voor hun eisen, overvolle klassen, slechte schoolgebouwen en te weinig leerkrachten. De vraag is natuurlijk hoe de dag nu zal verlopen. Er is al heel veel geweld geweest en straks is er ook een nationale optocht, een betoging. De scholieren natuurlijk, maar ook de vakbonden van de studenten, onderwijsvakbonden en ook andere vakbonden zullen meedoen. Want zij vinden dat er dringend iets moet gebeuren aan de scholen en ook aan de openbare sector in het algemeen.
3: Oekraïne heeft afgelopen nacht 650 drones richting de Russische hoofdstad Moskou gestuurd. Er vielen 2 doden toen een drone insloeg op een magazijn en zo brand veroorzaakte. De Russen van hun kant hebben in Oekraïne een nieuwe aanval gedaan op een brug. Dat was in Zaporizhia in het zuidoosten van het land. Ook een Oekraïns schip op de Zwarte Zee en datacenters in de verschillende steden zouden geraakt zijn bij Russische aanvallen vannacht. Zonnig en zacht vandaag en temperaturen tot zo'n 21 graden. Morgen start nog met opklaringen, daarna komen er wel wat meer wolken en is ook kans op wat regen. Het blijft wel nog altijd zacht tot zo'n 22 graden. Meer vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. Dit jaar kwamen er al 223 mensen om in ons verkeer. Dat zijn er al 13 meer dan vorig jaar in dezelfde periode. Er stierven zowel meer fietsers als mensen die onderweg waren met de e-step of met de vrachtwagen. Nadat de cijfers jaarlang daalden, zijn er dus weer meer dodelijke ongevallen. Dat zegt Stef Willems van het verkeersinstituut FIAS.
1: Het is zeker geen goed nieuws dat het aantal verkeersdoden in de eerste 6 maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gestegen is met 6%. Er is een doelstelling om tegen 2030 te gaan naar maximaal 320 verkeersdoden. Ja, als de cijfers nu stijgen, gaan we die doelstellingen niet halen. Dus het zal nodig zijn dat er toch bijkomende maatregelen genomen worden om te zorgen dat die cijfers terug naar beneden gaan.
0: In Luik wordt vandaag opnieuw geprotesteerd aan verschillende scholen. Leerlingen blokkeren de ingang van de school en proberen zo te verhinderen dat de lessen kunnen doorgaan. In de ene school steunt de directie hen, in andere scholen niet. In het Athénée de Waha protesteren leerkrachten samen met de leerlingen, want we hebben dezelfde problemen, zegt deze leerkracht Nederlands Laurence Moreau.
2: Onze leerlingen zijn nu met heel veel in de klas. Wij moeten ook dan 2 uur erbij werken voor dezelfde salaris. En wij kunnen niet meer verzekeren dat onze leerlingen goede lessen zullen hebben. Want we hebben geen tijd om dat allemaal te voorbereiden, om ze allemaal te begeleiden. Want er zijn ook veel leerlingen met verschillende problemen.
0: En ook in Frankrijk protesteren vandaag weer tienduizenden scholieren en studenten tegen het gebrek aan mensen en middelen in het onderwijs. Ook leraren en vakbonden doen daarmee. De Amerikaanse president Trump heeft toestemming gegeven voor de executie door een vuurpeloton voor de dader van een dodelijke schietpartij op een militaire basis in Texas in 2009. De man werd in 2013 door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld voor de moord op 13 soldaten. De datum en locatie van de executie moeten wel nog bepaald worden, maar het zal de eerste executie zijn sinds 1961 die door het Amerikaanse leger wordt uitgevoerd. En de Italiaanse nummer 1 in het tennis, Jannik Sinner, zal niet meer tennissen dit seizoen. Hij is al 3 maanden geblesseerd. Er was nog een waterkans dat hij aan de ATP Finals zou meedoen, maar dat zal dus niet gebeuren. Op die manier zou het kunnen dat hij zijn eerste plek op de wereldranglijst nog verliest aan Alexander Zverev. Zonnig en zacht vandaag met temperaturen tot zo'n 21 graden. Morgen start nog met opklaringen, daarna wat meer wolken en kans op wat regen. Al blijft het wel nog zacht tot zo'n 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Dit jaar stierven meer mensen bij verkeersongevallen. De regering wil daarom alcoholpoorten plaatsen. En een Belg wint verrassend de Nobelprijs voor de fysica. Dit jaar kwamen er al 223 mensen om het leven in het verkeer in ons land. Dat zijn er al 13 meer dan vorig jaar in dezelfde periode. De cijfers daalden jarenlang, maar nu zijn er dus opnieuw meer verkeersdoden. Daar waren 44 fietsers bij, zegt Stef Willems van het Verkeersinstituut FIAS.
1: We moeten zeker mensen blijven aanmoedigen om te fietsen, maar we moeten toch kijken van hoe kan dat op een veilige manier. Verder investeren in infrastructuur, zorgen dat er meer afgescheiden fietspaden zijn, maar ook zorgen dat eenieder zich in de buurt van fietsers zich veilig gedraagt. Net zozeer dat fietsers natuurlijk ook zich aan de regels moeten houden.
0: Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen, start de federale regering met een proefproject. In Hasselt in Limburg wordt dit jaar nog een eerste parkeergarage uitgerust met een alcoholpoort, zodat je niet meer dronken kan wegrijden. Minister van Mobiliteit Krukke legt uit hoe dat werkt.
2: Als je binnen een parking bent geplaatst, wil je natuurlijk van een parking vertrekken. Maar met onze proefproject gaat je dat alleen kunnen doen als je bewijst dat je niet gedronken hebt. Je hebt een toestel waarin je moet eerst blazen. En als je blaast en als je daar positief bent, gaat die barrel niet naar omhoog gaan. Dus je kunt niet verder gaan.
0: De alcoholpoort zal niet alleen gesloten blijven voor dronken chauffeurs, maar zal ook informeren over alternatieven, zoals het gebruiken van het openbaar vervoer of aan nuchtere vrienden vragen om je veilig thuis af te zetten. De Nobelprijs voor fysica gaat dit jaar naar een Belg, Francis Halsen. Hij deed onderzoek naar neutrino's. Dat zijn erg kleine en onzichtbare deeltjes die door de ruimte schieten. Halsen bouwde met collega's een detector in het ijs op Antarctica, waarmee de deeltjes gedetecteerd kunnen worden en uiteindelijk kan daarmee de ruimte bestudeerd worden. De prijs is dit jaar voor het eerst ook uitgereikt door een Belg en voor het eerst ook door een vrouw, Ellen Moons. Zij is de voorzitter van de organisatie die de prijzen uitreikt. De Amerikaanse president Trump heeft toestemming gegeven voor de executie door een vuurpeloton voor de dader van een dodelijke schietpartij op een militaire basis in Texas in 2009, liever was dat. De man werd in 2013 door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld voor de moord op 13 soldaten. De datum en locatie van de executie, die moeten wel nog bepaald worden. Het zou de eerste executie door het Amerikaanse leger zijn sinds 1961. En aan verschillende middelbare scholen in Luik in Wallonië wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliep dat protest onrustig en waren er rellen in de stad. Stijn de Vart, jij bent daar voor ons. Verloopt het daar vandaag wat rustiger?
3: Ja, voorlopig wel, Sophie. Ik sta aan zo'n betoging aan een middelbare school in het centrum van de stad. De leerlingen blokkeren hier de ingang, ook de leerkrachten doen mee en dus zijn hier vandaag geen lessen. De leerlingen zijn boos omdat er te veel leerlingen in één les zitten. Er is bijvoorbeeld een les Engels met 40 leerlingen. Er zijn ook te weinig leerkrachten, waardoor één leerkracht soms verschillende vakken moet geven, bijvoorbeeld chemie en biologie. Wat verderop in de stad, op de Place Saint-Lambert, is er op dit moment wel veel politie. Gisteren hebben daar in de buurt rellen uit, bushokjes werden vernield, maar voorlopig blijft daar alles rustig.
0: Dankjewel, Stijn. En de nummer 1 in het tennis, de Italiaan Jannik Sinner, zal dit seizoen niet meer tennissen. Sinner heeft al 3 maanden knieproblemen. Het is niet beter en dus komt hij niet meer in actie. Daardoor kan hij zijn eerste plaats op de wereldranglijst wel verliezen aan de Duitse tennisser Alexander Zverev. We krijgen een zachte, zonnige namiddag bij zo'n 21 graden. Morgen nog iets warmer, dan halen we tot 23 graden. Tegen de avond dan wel buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Dit jaar stierven opnieuw meer mensen bij verkeersongevallen. De regering wil daarom alcoholpoorten plaatsen. En een Belg wint verrassend de Nobelprijs voor de fysica voor zijn onderzoek naar spookdeeltjes. Dit jaar kwamen er al 223 mensen om het leven in het verkeer in ons land. Dat zijn er al 13 meer dan vorig jaar in dezelfde periode. De cijfers daalden jarenlang, maar nu zijn er dus opnieuw meer verkeersdoden. Vooral het drinken van alcohol speelt een rol bij die verkeersongevallen. Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen, start de federale regering daarom met een proefproject. In Hasselt in Limburg wordt dit jaar nog een eerste parkeergarage uitgerust met een alcoholpoort, zodat je niet meer dronken kan wegrijden. Minister van Mobiliteit Krukke legt uit hoe dat werkt.
1: Als je binnen een parking bent geplaatst, wil je natuurlijk van een parking vertrekken. Maar met onze proefproject gaat je dat alleen kunnen doen als je bewijst dat je niet gedronken hebt. Je hebt een toestel waarin je moet eerst blazen. En als je blaast en als je daar positief bent, gaat die barrel niet naar omhoog gaan. Dus je kunt niet verder gaan.
0: De alcoholpoort informeert ook wat je alternatieven zijn, zoals het gebruiken van het openbaar vervoer. De bekende kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar is aangehouden in een onderzoek naar voyeurisme. Dat is bevestigd aan onze redactie. De politie deed afgelopen weekend verschillende huiszoekingen, ook op zijn werkplek in het UZ Brussel. Maar het onderzoek gaat over feiten die zich in zijn privéleven hebben afgespeeld. Van Berlaar is bekend als topdokter en ook als rampenarts bij het Belgische noodhulpteam BeFast. Aan verschillende middelbare scholen in Luik in Wallonië wordt vandaag opnieuw geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Leerlingen blokkeren de ingang van scholen, waardoor niemand naar binnen kan en daardoor kunnen de lessen ook niet doorgaan. Lily Bellefroy is een Vlaamse die al 2 jaar in Luik op school zit. Zij vertelt waarom de leerlingen boos zijn.
2: Wij zijn veel te veel in één klas. Bijvoorbeeld 35 leerlingen in één klas voor 1 leerkracht. Dat lukt niet. Er zijn ook veel te weinig leerkrachten. Wij hebben dezelfde leerkracht voor verschillende vakken. Terwijl ze daar misschien niet in gespecialiseerd zijn, dat is ook niet oké. Er zijn heel veel scholen die niet genoeg materiaal hebben. Dus ze kunnen niet goed lesgeven zonder al dat materiaal.
0: Gisteren waren er nog rellen in de stad Luik en ook vanmorgen liepen de gemoederen nog hoog op aan de schoolpoort. Maar intussen lijkt alles daar weer rustig. En de Nobelprijs voor natuurkunde is gewonnen door de Belg Francis Halse. Hij deed onderzoek naar neutrinons. Dat zijn erg kleine en onzichtbare deeltjes die door de ruimte schieten. Halse bouwde samen met collega's een detector die de deeltjes kan detecteren en opsporen. En professor Dirk Rijkbos werkte daaraan mee en legt uit hoe die detector werkt.
3: Je hebt iets enorm groots nodig om ze te kunnen zien. Dat is een kilometer op een kilometer op een kilometer ijs aan de Zuidpool, waar duizenden lichtsensoren in zitten om te kijken of dat een neutrino daarin interageert en te kijken van waar komt dat neutrino. Dus dat is een telescoop die niet naar licht kijkt, maar naar neutrino's, begraven in het ijs aan de Zuidpool.
0: Nobelprijswinnaar Francis Halse, die was zeer verrast en vereerd met de prijs, zei hij.
4: It was a great surprise and I obviously didn't expect it. I'm traveling through Italy, but it's a great pleasure to hear about this prize.
0: Halse is geboren in Tiene in Vlaams-Brabant en verhuisde in de jaren 70 naar de Verenigde Staten. De Nobelprijs voor natuurkunde is dit jaar ook voor het eerst uitgereikt door een Belg en ook nog eens voor het eerst door een vrouw, Ellen Moons. Zij is de voorzitter van de organisatie die de prijzen uitreikt. We krijgen een zachte zonnige namiddag bij zo'n 21 graden. Morgen nog iets warmer, 23 graden dan, maar dan tegen de avond wel buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Luistert naar Radio.

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Twee uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bijna 1 op de 3 Belgische werknemers loopt een verhoogd tot zeer hoog risico op een burn-out. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Gent. Bij zo'n burn-out ben je lichamelijk en mentaal uitgeput. In werkcontext gaat het over mensen die zich zo uitgeput voelen dat ze weinig enthousiasme voelen voor het werk en zich moeilijk kunnen concentreren. Onderzoeker Aksana Dalle ziet dat werkgevers nog te weinig doen om zo'n burn-out te voorkomen.
4: Enerzijds kan je effectief zeggen, we gaan werknemers weerbaarder maken, maar zolang er aan het werk zelf niets verandert, zal die weerbaarheid van werknemers eigenlijk weinig effect hebben. Dus wij zouden werkgevers aanraden, op basis van dit onderzoek althans, om toch ook eens te kijken naar de organisatie van het werk zelf.
3: De bekende kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar is aangehouden in een onderzoek naar voyeurisme. De politie deed afgelopen weekend verschillende huiszoekingen, ook op zijn werkplek in het UZ Brussel. Maar het onderzoek gaat over feiten die zich in zijn privéleven met zijn ex-vrouw hebben afgespeeld. Van Berlaar zou verborgen camera's in haar slaapkamer hebben geplaatst om haar te bespioneren. Van Berlaar is bekend als topdokter en ook als rampenarts bij het Belgische noodhulpteam BeFast. De Nobelprijs voor natuurkunde die is gewonnen door de Belg Francis Halsen. Halsen is 82 en geboren in Tiene in Vlaams-Brabant. En in de jaren 70 is hij naar de Verenigde Staten verhuisd. Hij deed onderzoek naar neutrino's. Dat zijn erg kleine en onzichtbare deeltjes die door de ruimte schieten, vertelt professor Dirk Rijkenbos, die aan het project meewerkte.
5: Neutrino's zijn spookdeeltjes. Er gaan er continu duizenden en duizenden door ons lichaam heen. Die gaan ook dwars door de aarde heen. Die komen uit de zon, die komen uit sterren. Maar het is bijzonder moeilijk om die waar te nemen. En waar Francis Halsen nu de Nobelprijs voor krijgt, is omdat hij erin geslaagd is om een experiment op te zetten dat die kan waarnemen.
3: Dat experiment staat in Antarctica. Door de deeltjes op te sporen kunnen we beter begrijpen hoe het heelal is ontstaan. En je ziet foto's en filmpjes van dat experiment op onze website vrtnieuws.be. En in de Zwarte Zee, vlak voor de kust van het Oost-Europese land Bulgarije, zijn 2 vrachtschepen geraakt door drones. 1 schip is ook volledig gezonken. Gisteren stierven 2 mensen nog nadat een vrachtschip voor de kust van Roemenië was geraakt door een drone. Of er nu doden of gewonden zijn, dat is nog niet duidelijk. Beide aanvallen gebeurden in internationale wateren. Wie verantwoordelijk is, is niet duidelijk, maar gisteren beschuldigde de Oekraïense president Rusland van die aanvallen. Bij ons zonnig en zacht bij zo'n 21 graden. Morgen nog warmer, 23 graden dan. Tegen de avond gaat het wel regenen. Lokaal kan dat een bui zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bijna 1 op de 3 Belgische werknemers loopt al een verhoogd tot zeer hoog risico op een burn-out. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Gent. Bij zo'n burn-out ben je lichamelijk en mentaal uitgeput. Je hebt geen energie meer om te werken of je te concentreren. Onderzoeker Roxana Dalle ziet dat werkgevers nog te weinig doen om zo'n burn-out te voorkomen.
4: Dan zien we dat het gaat over dat de organisatie veel bureaucratie kent, dat er een hoge administratieve belasting is en dat werknemers ook signaleren dat ze taken moeten uitvoeren die onnodig zijn of eenvoudiger zouden uitgevoerd kunnen worden als de zaken beter georganiseerd waren. Vandaar halen we eigenlijk dat werkgevers best ook eens nadenken over het werk die ze aanbieden en de manier waarop.
3: Netbeheerder Fluvius heeft de voorbije 8 jaar voor zowat 170 miljoen euro aan fraude opgespoord met groene stroomcertificaten. Dat schrijft de krant De Tijd. Groene stroomcertificaten, dat zijn subsidies die in het verleden werden gegeven aan mensen of bedrijven die zonnepanelen plaatsten. Het subsidiebedrag werd in stappen verlaagd en om toch nog recht te hebben op de oudere, hogere bedragen, werd er soms gesjoemeld met de datum van facturen of keuringsverslagen. Fluvius vordert nu het geld terug dat onterecht werd uitbetaald. In de stad Luik zijn de schoolprotesten nog altijd aan de gang. De sfeer is daar wel net wat grimmiger geworden. Enkele ramen van een school zijn ingeslagen en er werd een vuilnisbak in brand gestoken. En ook in Frankrijk wordt vandaag opnieuw in het hele land actie gevoerd door leerlingen en studenten. Daar wordt er geprotesteerd tegen het lerarentekort en de verouderde schoolinfrastructuur. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken nemen 86.000 mensen deel. De grootste actie is in de Franse hoofdstad Parijs. Onze correspondent Frank Renaud staat daar tussen de demonstranten.
5: Er zijn hier heel veel linkse organisaties en linkse kiezers aanwezig. Ja, die de scholieren steunen natuurlijk, maar die vooral ook heel erg ontevreden zijn over president Macron in het algemeen. Ik heb ook heel veel ouders gezien die hun kinderen steunen, die op school zitten. Maar ook heel veel vaders en moeders die hun kinderen hier tijdens de demonstratie willen beschermen, omdat ze bang zijn voor politiegeweld. De scholieren zelf, die beklagen zich er vooral over dat het zoveel over het geweld gaat van de laatste dagen bij de demonstraties. En zo weinig wordt er gepraat, zeggen ze, over de eisen die ze hebben voor beter onderwijs.
3: En alle bemanningsleden van 1 van de 2 handelsschepen die door drones zijn geraakt voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee, die zijn vermist. Ook gisteren zonk een schip voor de Roemeense kust nadat het door een drone werd geraakt. En daarbij stierven 2 bemanningsleden. Het is nog niet duidelijk wie er achter al die aanvallen zit, maar de Bulgaarse premier en Europese commissievoorzitter van der Leyen spreken over onaanvaardbare aanvallen en een schending van het internationaal recht. Het is zonnig en zacht bij zo'n 21 graden. Morgen nog warmer bij 23 graden. Tegen de avond gaat het wel regenen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Binnenkort kan je in een postkantoor een contract afsluiten met energieleverancier Luminus. Beide bedrijven gaan samenwerken om mensen te helpen die liever een fysiek aanspreekpunt hebben in plaats van online of telefonisch een energiecontract te regelen. De werknemers van Bpost gaan daarvoor opgeleid worden, zegt Mathieu Goedfroy van Bpost.
1: We hebben met onze postkantoren een netwerk heel dicht bij de burger. We hebben maar liefst 655 postkantoren in heel het land. En daarom zien we echt een toekomst voor onze postkantoren als dienstencentra, waar mensen echt terecht kunnen voor basisbehoeften. Denk maar aan bankproducten, denk maar aan telecom en nu ook energie. Hè. Dat zijn dingen die zowat iedereen nodig heeft en waarvoor er niet altijd een fysiek punt in elke gemeente is.
0: Eerder werkte Bpost ook al samen met banken, telecombedrijven en diensten voor thuisbeveiliging. In de stad Luik in Wallonië slaat de sfeer om bij de schoolprotesten. Jongeren protesteren al dagen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Maar net zoals gisteren sloten vandaag ook relschoppers aan bij de betoging. De politie gebruikte traangas om het protest uit elkaar te drijven. Anne de Bie die is in Luik en zag de sfeer omslaan.
2: Ja, het kat-en-muisspel tussen de relschoppers en de politie lijkt er wel begonnen te zijn. Daarnet zijn er vernielingen geweest. Aan een kwik zijn er vuilnisbakken in brand gestoken. Zijn er steps in brand gestoken ook. De politie heeft gechargeerd, ook met traangas. Dat hebben we zelf ook kunnen merken. De relschoppers zijn naar voren, naar achter gelopen. De politie is tussen beiden gekomen. En nu zijn ze verspreid geraakt in allerlei straten achter ons. Of ze nog gaan terugkomen, dat valt nog af te wachten. Maar de sfeer is nog altijd gespannen. De politie blijft hier nog altijd paraat staan, ook met het waterkannon. Dus we gaan zien hoe het hier verder verloopt in Luik.
0: En een 200-tal studenten en docenten uit de lerarenopleiding vragen in een open brief meer duidelijkheid over de masteropleiding basisonderwijs. Dit jaar zijn de eerste studenten in die nieuwe richting afgestudeerd, maar er is nog geen duidelijkheid of ze door die extra opleiding ook extra loon kunnen krijgen en wat precies hun takenpakket is met dat diploma. Dat is jammer, vindt pas afgestudeerde master en juf in een Brusselse basisschool Ines van de Gucht.
3: Doordat er nog niet echt een consensus over is wat dat er nu met ons gebeurt, doen wij eigenlijk al die extra taken, overuren, zonder vergoeding, maar doen wij dat vanuit onze motivatie als leerkracht zijnde. Maar als je kijkt naar andere werelden die expertise binnenbrengen, worden zij daar ook naar vergoed. En dat is het spijtige dat dan hier niet gedaan wordt.
0: Op dit moment onderhandelt Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir samen met de onderwijspartners over de aantrekkelijkheid en de arbeidsvoorwaarden van de job van leerkracht. De masters basisonderwijs hopen dat ze bij die onderhandelingen niet vergeten worden. Het is zonnig en zacht bij zo'n 21 graden. Morgen wordt nog een beetje warmer bij 23 graden dan. Tegen de avond gaat het dan wel regenen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. We zoeken uit of het een goed idee is om een energiecontract af te sluiten in een postkantoor. En op de luchthaven van Zaventem worden vrijdag 140 vluchten geschrapt door de Nationale Actiedag. Binnenkort kan je in het postkantoor een contract afsluiten met energieleverancier Luminus. Beide bedrijven gaan samenwerken om mensen te helpen die liever een fysiek aanspreekpunt hebben in plaats van een contract online of via de telefoon te regelen. De medewerkers van Bpost zullen daarvoor een opleiding volgen, maar volgens Laura Kleis van consumentenorganisatie Testaankoop zal je op die manier niet de beste prijs krijgen.
1: We snappen dat mensen beter geholpen kunnen worden, soms als ze online niet echt overweg kunnen met al die vergelijkers, maar de tarieven die worden voorgesteld bij die Bpost-kantoren zijn echt niet de goedkoopste. Je kan vergelijken met de rest van de markt en dan zijn er echt wel betere deals te doen. Dat moet je dan online gaan vergelijken op basis van je eigen verbruikstarief. Maar dat is wel echt de beste manier om het beste contract te vinden.
0: Bpost werkt ook al samen met banken, telecombedrijven en met een firma voor huisbeveiliging. In de stad Luik in Wallonië hebben relschoppers winkels vernield en bushokjes kapot gemaakt bij de schoolprotesten tegen de besparingen in het Franstalig middelbaar onderwijs. Jongeren protesteren daar al dagen tegen, zowel gisteren als vandaag deden ook relschoppers mee. De politie grijpt in om de betogers uit elkaar te drijven. De sfeer is gespannen, zegt Anne de Bie, die daar in Luik is.
2: We staan hier op de Place de l'Opéra in het hartje van Luik en het kat-en-muisspel tussen de politie en de relschoppers is nog volop bezig. Je ziet politie af en toe chargeren. Er komt traangas en een waterkanon aan te pas. En dan zie je een aantal casseurs, zoals ze hier genoemd worden, weglopen of de politie komen uitdagen. Er wordt met kasseien gegooid. Er zijn verkeersborden uitgebroken. Er zijn verschillende winkelruiten gesneuveld. Er worden vuilnisbakken in brand gestoken. En de rust is hier voorlopig in het hartje van Luik nog altijd niet weergekeerd.
0: De Franstalige minister van Onderwijs, Valérie Glatigny, veroordeelt de rellen en vernielingen in Luik. Zij gaat morgen praten met de koepel van de Franstalige scholieren. Nu vrijdag zullen op de luchthaven van Zaventem 140 vluchten worden geschrapt door de Nationale Actiedag van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Daardoor zijn bijvoorbeeld 4 op de 10 vluchten van Brussels Airlines geschrapt. Er zijn vooral problemen voor de afhandeling van bagage, zegt Isan Shiwalekli van Brussels Airport.
3: Door Nationale Vakbondsactie verwachten we een beperkte bezetting bij 1 van onze 2 afhandelaars. Volgens de huidige informatie zal de helft van de vluchten die zij afhandelen nog kunnen doorgaan, maar een deel van de vluchten zal dus helaas geannuleerd worden. De luchtvaartmaatschappijen zijn hun schema's aan het herbekijken en zullen de passagiers informeren over hun vlucht en hun opties.
0: En de Belgische staat moet toch geen 3 miljoen euro schadevergoeding betalen aan Nizar Trabelsi. Dat heeft een Brusselse rechter beslist. Trabelsi werd in 2003 in ons land veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Hij zat zijn celstraf daarvoor volledig uit en zat nadien in de Verenigde Staten in de cel voor terrorisme. Sinds zijn terugkeer naar ons land voert Trabelsi een procedureslag tegen de Belgische staat, omdat die hem onterecht zou hebben vastgehouden. Een rechter schrapt nu zijn vraag voor een forse schadevergoeding. We krijgen een rustige en droge nacht bij temperaturen rond 11 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna trekt een regenzone over bij zachte temperaturen tot 23 graden. Vanaf donderdag wordt het dan een stuk frisser, rond 14 graden, met ook kans op buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

keer. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om

0: Zes uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Zowel in Luik, in Wallonië als in Frankrijk lopen schoolprotesten uit de hand en een ex-agent van staatsveiligheid is schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder. In de stad Luik in Wallonië heeft de politie ingegrepen om betogende leerlingen en relschoppers uit elkaar te drijven tijdens de schoolprotesten daar. Jongeren protesteren tegen de besparingen in het Franstalig middelbaar onderwijs. Relschoppers vernielden winkelramen, staken vuilnis in brand en gooiden met kasseien naar de politie. Daarop zette de politie traangas en ook het waterkanon in. De Franstalige minister van Onderwijs, Valérie Glatigny, veroordeelt de rellen en vernielingen in Luik. Zij gaat morgen praten met de koepel van de Franstalige scholieren. En ook in Frankrijk loopt de protestactie van leerlingen en studenten uit de hand. Zij komen daar op straat met 256.000 mensen om meer middelen te eisen voor het Franse onderwijs. In de hoofdstad Parijs zijn ze met tienduizenden, maar ook daar zijn relschoppers aanwezig, zegt Steven de Kranen in Parijs.
1: We zien dat er zo'n 300 casseurs, zware relschoppers, beginnen met vuilnisbakken in brand te steken. Ze beginnen ook de politie te bekogelen met stenen. En ze hebben ook al één winkel aangevallen. Dus de politie is nu aan het chargeren, zet traangas in. Ook wordt er hier en daar met pepperspray gespoten en zijn er zelfs lijf aan lijf gevechten. Dus opnieuw wordt een betoging nu ontsierd door zwaar geweld. Het verliep nogthans heel rustig in het begin met de scholieren voorop, maar dan hebben zo'n 300 casseurs, zo'n radicaal linkse relschoppers, het overgenomen en zij zijn begonnen met de politie uit te dagen. En nu kan je toch opnieuw zeggen dat het uit de hand is gelopen.
0: Op een assiseproces in Nijvel in Waals-Brabant is Nicolas Ulles schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder. Ulles is een vroegere agent van de staatsveiligheid en de zoon van baron Ulles de Schoten, de vroegere eigenaar van de Tienste suikerfabriek en de Weight Watchers. 3,5 jaar geleden schoot hij zijn stiefmoeder dood. Hij zelf zegt dat dat gebeurde in een moment van waanzin, na jarenlange frustraties, vooral over geld. Maar de jury is hem daarin dus niet gevolgd. Volgens hen was het wel degelijk moord en dus met voorbedachte raden. Morgen kent Nicolas Ulles zijn straf. Hij riskeert levenslang. De Europese Commissie wil dat nieuwe landen die bij de Europese Unie komen 15 jaar lang onder extra toezicht staan. De Europese Unie zou dan kunnen ingrijpen als die nieuwe lidstaten de democratie afbouwen of beslissingen op Europees niveau keer op keer zouden blokkeren. Moldavië wil lid worden van de Europese Unie in 2030. De premier van Moldavië, die in Nederland heeft gestudeerd, begrijpt de vrees dat een toetreding van Moldavië de EU geld zal kosten. Maar hij ziet ook voordelen voor Europa.
2: Moldavië is een klein land. Het is ook een mooi land. Een land van wijnen en van hele mooie landschappen. Moldavië is heel makkelijk om geïntegreerd te worden. Het kost niet veel. En ik denk echt dat Moldavië ook contribueren kan aan de Europese economie. Moldavië kan een brug zijn tussen Europa en landen in het oosten.
0: In het wielrennen heeft onze landgenoot Jarno Widar zijn eerste profkoers gewonnen. Widar is 20 en was de beste in een Italiaanse semi-klassieker. Hij haalde het in een sprint met 3 voor de Brit Tom Pidcock. En in ons land was de Fransman Paul Magnier de beste in de Waalse koers Binche-Chimay-Binche. In een sprint was hij sneller dan onze landgenoten Jeno Bergmoes en Lionel Tamino. Bij de vrouwen was de overwinning voor de Duitse Linda Riedman. We krijgen een rustige en droge nacht bij temperaturen rond 11 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna trekt de regenzone over bij wel zachte temperaturen tot 23 graden. En vanaf donderdag wordt het een stuk frisser, rond 14 graden dan, met ook kans op buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 7 uur, Neil. Goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Parijs is de grote scholierenbetoging tegen de problemen in het onderwijs afgelopen, maar het is er nog erg onrustig. Relschoppers hebben zich onder de betogende scholieren gemengd en brengen vernielingen aan. Steven de Kranen vanuit Parijs.
1: Zoals je kan horen is er nog altijd heel veel chaos en verwarring hier op Place de la Nation, hartje Parijs, waar het einde van de betoging is. Maar nu wordt er dus met traangas en flitsgranaten gegooid en loopt een hele massa jongeren nu naar de uitgang. Traangas begint ook te prikken. Je kan dus zeggen dat het hier verre van afgelopen is, dat het nog altijd een kat-en-muisspel is tussen de politie, oproerpolitie, CRS, gendarmerie en toch vooral zo'n 300-400 zware relschoppers. Maar omdat die zich vermengd hebben tussen duizenden scholieren, studenten, ouders van die scholieren en ook wel vakbonden, is het voor de politie heel moeilijk om hier in te grijpen. Het zal waarschijnlijk nog wel een tijdje duren, maar al bij al is de vakbond wel tevreden over de opkomst. 56.000 mensen hebben vandaag in Parijs betoogd. Dat is heel veel, maar zoals je opnieuw kan vaststellen, jammer genoeg, is het uitgelopen op geweld.
0: En ook bij ons in Luik is het nog altijd onrustig door de scholierenprotesten. Ook hier hebben relschoppers zich gemengd al de hele namiddag onder die betogende scholieren. Ze brengen vernielingen aan winkels en bushokjes en stichten brand. De politie moest regelmatig tussenkomen om de menigte uiteen te drijven. Hierbij raakten enkele politieagenten ook gewond. 33 relschoppers zijn opgepakt in Luik. Op een assiseproces in Nijvel in Waals-Brabant is Nicolas Ullens schuldig verklaard aan de moord op zijn stiefmoeder. Ullens is een vroegere agent van de staatsveiligheid en de zoon van baron Ullens de Schoten, de vroegere eigenaar van de Tiense suikerfabriek en Weight Watchers. 3,5 jaar geleden schoot hij zijn stiefmoeder dood. Hij zelf zegt dat dat gebeurde in een moment van waanzin, na jarenlange frustraties, vooral over geld. Maar de jury is hem daarin dus niet gevolgd. Volgens hen was het wel degelijk moord, dus met voorbedachte raden. Morgen kent Nicolas Ullens zijn straf. En de rector van de KU Leuven, Severien Vermeire, hoopt dat onze land, dat de Nobelprijs van onze landgenoot Francis Halsen de studenten kan inspireren. Halsen won vandaag de Nobelprijs voor fysica met zijn onderzoek naar deeltjes die door de ruimte schieten. Hij bouwde daarvoor een toestel op het ijs van de Zuidpool. Rector Vermeire.
2: Dat iedereen die alumnus is aan onze universiteit, maar ook de studenten die vandaag aan onze universiteit studeren, echt trots zijn. Maar ook, denk ik, studenten die aan andere universiteiten fysica studeren. Het toont echt aan waar je kan komen met een master in de fysica. Dus ik denk dat het heel, heel veel mensen een boost geeft en misschien ook toekomstige studenten doet nadenken om, wie weet, volgend jaar de studies natuurkunde aan te vangen.
0: We krijgen een rustige en droge nacht bij temperaturen rond 11 graden. Morgen eerst opklaringen. Daarna trekt een regenzone over ons land en tot 23 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Acht uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Luik is het de hele dag onrustig geweest door protesten van scholieren. Dat kwam door relschoppers die zich tussen de betogende scholieren hadden gemengd. Ze brachten vernielingen aan winkels en bushokjes en stichtten ook brandjes. De politie kwam regelmatig tussen met het waterkanon en traangas. Enkele agenten raakten gewond en een dertigtal relschoppers is opgepakt. Anne Bie beschrijft de dag in Luik.
4: Aan de ene kant had je toch wat je kan noemen relschoppers die met kasseien gooiden, die bushokjes in brand hebben gestoken voor onze ogen, die verkeersborden hebben uit de weg gehaald om daarmee te gooien, die met kasseien gooiden. En aan de andere kant had je de politie die dan reageerde met het waterkanon of traangas. Er zijn trouwens ook enkele politiemensen gewond geraakt en er is ook heel wat schade hier aangericht in Luik voor de tweede keer al. Kapotte winkelruiken en kapot straatmeubilair.
3: En ook in Frankrijk was het vandaag opnieuw onrustig, vooral dan in de hoofdstad Parijs. Daar trokken meer dan 50.000 betogers door de straten. In heel Frankrijk zo'n 250.000. Vanavond zit de Franse regering in spoedzitting bij elkaar om de studentenprotesten te bespreken. Het Gentse softwarebedrijf TechWolf wordt overgenomen door de Duitse sectorgenoot SAP, een van de grootste Europese bedrijven op vlak van bedrijfssoftware. Volgens TechWolf zelf is het de grootste overname ooit van een Belgisch softwarebedrijf. De Duitsers zouden tot 500 miljoen euro betalen, maar dat wil het bedrijf niet bevestigen. Deze overname was nodig om te groeien, zegt medeoprichter Jeroen van Houten.
5: We hadden een heel sterk pad als een onafhankelijk TechWolf. Maar tegelijkertijd ligt de ambitie ook wel heel hoog. En ja, die uitdaging van die AI-transformatie, ja, je ziet dat ook in het nieuws natuurlijk. Er is continu sprake voor waar dat er overal nieuwe impact is van de technologie. En wij willen het probleem eigenlijk op een zo groot mogelijke schaal gaan oplossen. En daar zagen we dat zelfstandig dat we een veel kleiner stuk zouden kunnen aanpakken dan in een verhaal samen met SAP.
3: TechWolf werd in 2018 opgericht door 3 studenten van de Universiteit Gent. Er werken 150 mensen en er zijn kantoren in Gent, Londen en New York. Dit jaar nog komt daar een vestiging in San Francisco bij. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn netten gehangen boven een brug om op die manier Russische drones tegen te houden. Op sociale media is te zien hoe grote netten boven en naast de noordelijke brug zijn aangebracht om het wegverkeer te beschermen. 8 grote bruggen over de rivier de Dnieper zijn belangrijke verkeersassen in Kiev. De voorbije dagen zijn verschillende van die bruggen door Rusland aangevallen en beschadigd geraakt. Dicht bij het front gebruikt Oekraïne al langer zulke netten boven wegen als bescherming tegen Russische drones. We krijgen een rustige en droge nacht bij minima rond 11 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna trekt een regenzone over ons land. Morgen nog erg zacht tot 23 graden dan. Meer op veertiennieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei recorden. Voor het Centraal Station in Brussel hebben enkele tientallen rolstoelgebruikers vanavond actie gevoerd voor betere toegankelijkheid. De twee liften tussen de metro en het treinstation zijn al 7 maanden gesloten. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB voert werken uit aan de metro. Daardoor zijn mensen met beperkte mobiliteit verplicht om al in een ander metrostation uit te stappen. Vandaag werkt een van de liften opnieuw, maar dat is niet voldoende, zegt Loes Messens van het actievoerende collectief Wheelies.
1: Ik denk eigenlijk dat de basislijn gewoon in orde moet zijn en dat wij niet elke keer op onze blote knieën blij moeten zijn omdat er ergens een lift werkt of een lift die kapot is teruggemaakt wordt. Ik ben het beu om het altijd als een gunst te bekijken en ik denk dat we eigenlijk gewoon, als we naar het VN-verdrag kijken, moeten zien dat de basis in orde moet zijn en die is het niet in België.
0: Het Noord-Europese land Litouwen wil kernwapens op zijn grondgebied toelaten. Litouwen is een van de Baltische staten die ooit deel uitmaakte van de Sovjet-Unie en het voelt zich nog altijd bedreigd door buurland Rusland. Het is lid van de NAVO en de Europese Unie. Op dit moment is er een verbod op kernwapens in Litouwen. Dat staat in de grondwet. Maar het parlement is de procedure begonnen om dat te veranderen. Begin volgend jaar al zou de finale stemming kunnen volgen. Litouwen zegt dat de stap naar kernwapens een gevolg is van de oorlog die de Russen tegen Oekraïne zijn begonnen. Eerder heeft ook Finland al een einde gemaakt aan het verbod op kernwapens. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft gezegd dat IJsland een cruciale voorpost is voor de veiligheid van de Verenigde Staten. Rubio is op bezoek in IJsland, een eiland in de noordelijke Atlantische Oceaan tussen Noorwegen en Groenland. Hij had er een ontmoeting met de premier en de minister van Buitenlandse Zaken. Eerder veroorzaakte de Amerikaanse president Trump beroering toen hij verklaarde dat hij de controle over Groenland wou overnemen als buffer tussen Rusland en China. Trump sloot later een akkoord over Groenland, dat een autonoom gebied van Denemarken is. Rubio maakt overigens een rondreis door Europa. Hij gaat ook nog voor besprekingen naar Portugal en Griekenland. En in het voetbal hebben de Belgische beloften zich geplaatst voor het Europees kampioenschap van volgend jaar in Servië en Albanië. Daarvoor had België genoeg vanavond aan een gelijkspel 0-0 in en tegen Denemarken. Dankzij dat gelijkspel is ons land groepswinnaar en heeft het dus een rechtstreeks EK-ticket op zak. Een rustige nacht krijgen we en ook een droge bij minima rond 11 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna trekt een regenzone over ons land. Het is wel nog erg zacht morgen, tot 23 graden in de Kempen. Vanaf donderdag wordt het een stuk frisser dan rond 14 graden, met kans op bijen ook. Meer op 14nieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met allerlei korten. Voor het Centraal Station in Brussel hebben enkele tientallen rolstoelgebruikers actie gevoerd voor betere toegankelijkheid. De twee liften tussen de metro en het treinstation daar zijn al 7 maanden gesloten. De Brusselse vervoersmaatschappij, MIVB, voert werken uit aan de metro. Daardoor zijn mensen met beperkte mobiliteit verplicht om al in een ander metrostation uit te stappen. Vandaag werkt één van de liften wel opnieuw, maar dat is niet voldoende, zegt Loes Messens van het actievoerende collectief Wheelie.
1: Ik denk eigenlijk dat de basislijn gewoon in orde moet zijn en dat wij niet elke keer op onze blote knieën blij moeten zijn omdat er ergens een lift werkt of een lift die kapot is teruggemaakt wordt. Ik ben het beu om het altijd als een gunst te bekijken en ik denk dat we eigenlijk gewoon, als we naar het VN-verdrag kijken, moeten zien dat de basis in orde moet zijn en die is het niet in België.
0: In heel Frankrijk zijn vandaag bijna 500 mensen opgepakt na de scholierenprotesten. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn ook 43 politieagenten gewond geraakt. Het geweld is vooral het werk van extreem-linkse relschoppers die zich tussen de scholieren en studenten mengen. Maar die zijn niet van plan om te stoppen met actievoeren, ondanks het geweld. President Macron lanceert intussen een initiatief om de gemoederen te bedaren. Dat zegt Steven de Kraan vanuit Parijs.
2: Vanavond zal president Emmanuel Macron de premier samenroepen samen met de minister van Binnenlandse Zaken, omdat het geweld inderdaad ook aanhoudt tijdens die betogingen. Samen met de minister van Onderwijs om te kijken wat ze nu kunnen doen. Ze willen een speciale gezant ook aanstellen om te kijken wat kunnen we nu op heel korte termijn doen om die scholieren te helpen. De komende dagen zijn er geen lessen voorzien in al die middelbare scholen, maar is er opgeroepen om samen te komen en te overleggen over wat er nu beter kan. Maar je voelt het nu al. Ja, die scholieren zullen morgen, overmorgen, wellicht tot de herfstvakantie eind volgende week blijven hun scholen blokkeren. En er is al sprake van donderdag een nieuwe actiedag. Dus het protest zal hier niet mee stilvallen.
0: Het Gentse softwarebedrijf TechWolf wordt overgenomen door de Duitse sectorgenoot SAP. En dat is een van de grootste Europese bedrijven op vlak van bedrijfssoftware. Volgens TechWolf zelf is het de grootste overname ooit van een Belgisch softwarebedrijf. De Duitsers zouden tot 500 miljoen euro betalen, maar dat wil het bedrijf niet bevestigen. Deze overname was nodig om te groeien, zegt medeoprichter Jeroen van Houten.
3: Nu, Gent blijft superbelangrijk voor ons, dus we gaan hier ook nog een stuk meer investeren. En daarboven op het niveau dat we willen spelen op het vlak van AI, denk ik dat Europees denken eigenlijk een heel stuk belangrijker is dan op het niveau van ons kleine land. Want enkel op die manier kunnen we denk ik iets dat in België gemaakt wordt naar de hele wereld brengen.
0: TechWolf werd in 2018 opgericht door 3 studenten van de Universiteit Gent. Er werken 150 mensen en er zijn kantoren in Gent, Londen en New York. Dit jaar komt daar nog een vestiging in San Francisco bij. En de Portugese voetbalster Cristiano Ronaldo zet nog geen punt achter zijn interlandcarrière. Ronaldo verliet vorige week het trainingskamp van de Portugese nationale ploeg 1 dag voor de interland tegen Denemarken. Na een ruzie met de nieuwe bondscoach was dat. In een uitgebreid statement doet Ronaldo vanavond zijn kant van het verhaal en zegt hij dat hij in de toekomst beschikbaar blijft voor de nationale ploeg. Ronaldo is met 234 interlands record international van Portugal. En een andere voetballegende, Lionel Messi, speelt vannacht wel zijn allerlaatste interland met Argentinië. Een oefenduel tegen Benin wordt de uitwijfwedstrijd van Messi. De 39-jarige Messi speelde 207 keer voor Argentinië, waarin hij ook 125 doelpunten scoorde en waarmee hij in 2022 een wereldkampioen werd. Opklaringen en wolken vannacht rond 11 graden. Morgen start nog droog met opklaringen, na de middag meer wolken. En dan trekt ook een regenzone over het land. Wel nog warm tot 23 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.